wegtrek met die son op achter my. De Dooiskloof se donker nek met hoop wat voor my wei. Storm twee klein sinkies verby maats my arms vol. Nog nooit was vetkruidstrepe

slechte tijd. Aan het einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Koos, je mist die tijd van haar oorweer.

het zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die wimpiebar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaal voet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan.

meisje in mijn boek, dat is een Hare Krishna. Het vraag wat ik zoek, ken ik voor Jezus. Vraag een man op die stoel, tussen Hillbrow Records

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkbaar. Ons survive met een helse lot.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ze de matras. En op die vloer van mijn kombuis speel die katten met de muis. En dan die skaris van mijn oma's huis, die wind wat die

als de roeren op je kijk. Hoor die mensen praten en lachen. Dan kom je skuiten met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een vies man. Wie het nou bees of skaar. Daar stoef patats en druif konfijt.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Let the fire fall, man. Dat is dan voor mij mooie inziding. Zo klaarmaak en hij tref vertrek ze dier. Oh, man. Ik love it, ik love it, ik love it. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. So, hartelijk goeiemorgen, dames en heren. Het is lekker om samen met julle te kuier vanmorgen. Ek hoop julle allemaal het een lekker dagie. Ek hoop julle dagie het goed begin met lekker, weet baie keer in kremos hier, breakfast in beds en alles. En wie is van die tijd, die kinders het op. En jy weet, hierdie jaar is die heel eerste jaar wat Floy opgewonde raak vir pappadag. En ek het dan nou nog nie gesien nie. Natuurlijk is ek in die huis het baie vroeg voor allemaal opstaan. Maar ek sien baie uit om huis te gaan. Maar wat het my so lekker maak, is dat sy dit lekker gemaakt in die week al. Papa's, papadag, papadag, papadag. En dan denk ek net myself, besef ons die rol wat ons speel, manne, in ons huis. En die groot ding is daar waar ons minder raak, daar waar ons nie ons werk doen nie, dan is daar jou tekort. Nie net in die kind nie, en in die huis, en in die vader se woorde. Jy weet, en het slaan my hart, jy weet, ek het self baie dinge met vaderlijke figure in my leven gehad, en nog steeds het, en dit is een moeilike pul soms om te slik, vooral as jy weet wat is reg, en weet wat moet gebeur, en al die type jazzers, so dit is nogal zwaar, man. So ek sê even moere, as jy die dad is, wat alles reg doen, jy, allemaal maak foute, maar ek bedoel met jou kinders, well done. As nie, doen het vandag, begin het vandag. Het help nie. Hou op drank en verslawings en dinge kies boe jou familie en boe die Here. Want het gaan niemand help nie. Dit kan ek jou nou al beloof. Op die einde van die dag verwacht die Here dit van jou en hy gaan jou aanspreeklik hou een dag. Vir dit. En ek denk nie jy wil daar staan en vir die Here verduidelik hoekom, waarom en wat nie. It's not worth it, man. It's not worth it. So ja, dames en heren, dit is 7 minuten net voor die tijd van 7. Onthou omtrent oor so 20-25 minuten. Begin ons die kerke en geloofwaardige centrums ook te adverteer. So asjeblief, stuur dit vir ons dier. Laat ons bykie vir die mense kan sê, waar kan hulle die Here gaan dien vermoorde en waar kan hulle die getuienis groot maak in die Here se huis vandag. Stuur dit bykie vir ons dier. 082-333-667. Nou, julle kan weer van my boodskapies deurstuur, ek sê weer, so tussen, kom ek sê, nou en kwart oor agt se kans, dat ek hier en daar boodskapies insqueeze vir jou dad, of vir iemand in jou leven, en wat ek nooit doen nie, vooral nie op hierdie program nie, maar asseblief, as jy graag wil, ek gaan nie in jou pad staan nie. Een van my favorite songs in die wereld, meneer Chris Elson, hy sê, because he lives. Maak jy saak wat nie, jou liewe, aangaan nie, is omdat die vader leef.

gevaar. Die zwak is het verdwalen, het omgedraai. Want je is toegegaan om nu weer terug te komen.

tyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

See you in a while. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-7

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Romeo, Romeo. Mijn broer is ook naar iets zoals ons gewonnen. Jij en Dani en ons allemaal weer kan uithangen als jij hier is. Of hoop je dat ze niet op deur of iets niet, maar laat mij weten. Laat mij weten. Oké, okay, cool.
1: Ik weet niet of jij al in Stellenbosch is of paardhuis die voor je is, maar ik

Zeg voor mij, Katrina, was je nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, nog respect voor mij. Dat kan niet goed vinden. Zeg voor mij, Katrina, was jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, nog respect voor mij. Dat kan niet goed veel. Denk terug aan jouw dag, toen ik bij jou wel wees. Het weet nou, Katrina, dat was een les voor vlees. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij wees? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect voor mij? Dat kan niet goed vinden om zo alleen te blijven. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, heb je nog respect voor mij?

0: mijplein. Wil jij nog bij mijplein?
1: Volg ons op Facebook en luister FM.

geweest waar voor allemaal dikke cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dus die vroegmiddagse maalnes. Laat maar achter rust. Met duisterpaarden zwem ons. Deur zwart rivieren. Zoals ruiters

deed. Een filosof ek jou weer van voor af leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met haar rogge rogge see. Om my gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van

Men mijn hart is veilig. Om mijn zon en anderen. Weer als al jaren. Ik zie je in die scharen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Alice, een fan. De voetbalt tot boven die tafelse blad, die Noordkaapse ui, was die land. Tot bij je gouwe zonbrandstrand, tot waar die winterhoofd wel brandt, dit is mijn land.